1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1

the best music on the best station.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee, dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanța teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee, dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanța teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 5:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vast zat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee. Dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanta teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: is iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTurn Radio.
2: Het Amerikaanse leger heeft vannacht Iraanse radarinstallaties bij de straat van Hormuz aangevallen na het neerhalen van 4 Iraanse drones. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Volgens de VS vormden die drones in de regio een directe bedreiging voor de scheepvaart. Na het incident werden doelen aangevallen bij Garouk en op het Iraanse eiland Qusim. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste zeeroutes voor de wereldwijde oliehandel. De Amerikaanse president Trump zegt dat er snel vooruitgang geboekt wordt in de oorlog met Iran. In een morgen uitgezende interview met NBC News stelt hij dat de strijd zich vergeleken met de oorlog in Vietnam veel sneller ontwikkelt. Volgens Trump hebben de Iraanse leiders nog geen akkoord met de VS bereikt. Hij verwacht dat Iran uiterlijk alsnog zal instemmen met een overeenkomst. Trump beweert bovendien dat Iran nog maar maximaal 22% van zijn rakettenvoorraad over heeft. Bij een gasexplosie in een illegale kolenmijn in Colombia zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. Het ongeluk werd veroorzaakt door een ophoping van methaangas. Volgens de autoriteiten zit er nog 1 mijnwerker vast onder de grond. Het is niet bekend of die persoon nog leeft. Explosies door gasophoping komen vaker voor in Colombiaanse mijnen. Volgens autoriteiten speelt een gebrekkige naleving van veiligheidsregels daarbij vaak een rol. Argentinië breidt het onderzoek naar het Hantavirus uit na de uitbraak op het cruiseschip Hondius. Wetenschappers gaan nu ook in de provincie Mendoza knaagdieren vangen en onderzoeken op het virus. Daar zijn tot nu toe geen gevallen van de Andes-variant van het virus vastgesteld. Het onderzoek volgt op een uitbraak aan boord van de Hondius, waarbij er 13 besmettingen zijn vastgesteld. 3 van de besmette opvarenden zijn overleden. De herkomst van die uitbraak is nog altijd niet duidelijk. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: This is your iTurn Radio.
4: And now on iTurn Radio.
5: iTurn, all hits, all the time.

Thank you. Thank you.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio. Het Amerikaanse leger heeft vannacht Iraanse radarinstallaties bij de straat van Hormuz aangevallen na het neerhalen van 4 Iraanse drones. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Volgens de VS vormden die drones in de regio een directe bedreiging voor de scheepvaart. Na het incident werden doelen aangevallen bij Garouk en op het Iraanse eiland Qusim. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste zeeroutes voor de wereldwijde oliehandel. De Amerikaanse president Trump zegt dat er snel vooruitgang geboekt wordt in de oorlog met Iran. In een morgen uitgezende interview met NBC News stelt hij dat de strijd zich vergeleken met de oorlog in Vietnam veel sneller ontwikkelt. Volgens Trump hebben de Iraanse leiders nog geen akkoord met de VS bereikt. Hij verwacht dat Iran uiterlijk alsnog zal instemmen met een overeenkomst. Trump beweert bovendien dat Iran nog maar maximaal 22% van zijn rakettenvoorraad over heeft. Bij een gasexplosie in een illegale kolenmijn in Colombia zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. Het ongeluk werd veroorzaakt door een ophoping van methaangas. Volgens de autoriteiten zit er nog 1 mijnwerker vast onder de grond. Het is niet bekend of die persoon nog leeft. Explosies door gasophoping komen vaker voor in Colombiaanse mijnen. Volgens de autoriteiten speelt een gebrekkige naleving van veiligheidsregels daarbij vaak een rol. Argentinië breidt het onderzoek naar het Hantavirus uit na de uitbraak op het cruiseschip Hondius. Wetenschappers gaan nu ook in de provincie Mendoza knaagdieren vangen en onderzoeken op het virus. Daar zijn tot nu toe geen gevallen van de Andes-variant van het virus vastgesteld. Het onderzoek volgt op een uitbraak aan boord van de Hondius, waarbij er 13 besmettingen zijn vastgesteld. 3 van de besmette opvarenden zijn overleden. De herkomst van die uitbraak is nog altijd niet duidelijk. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Iran heeft Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein aangevallen met ballistische raketten. De aanvallen zouden een vergelding zijn voor eerdere Amerikaanse aanvallen. Ook zou Iran 4 tankers hebben beschoten die zonder toestemming de straat van Hormuz probeerden over te steken. Het Amerikaanse commando in het Midden-Oosten laat weten dat 6 van de 7 door Iran gelanceerde raketten zijn onderschept en dat de 7e het beoogde doel niet heeft bereikt. Volgens VS zijn er geen meldingen van slachtoffers bij Amerikaanse militairen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er snel vooruitgang geboekt wordt in de oorlog met Iran. In een morgen uit te zenden interview met NBC News stelt hij dat de strijd zich vergeleken met de oorlog in Vietnam veel sneller ontwikkelt. Volgens Trump hebben de Iraanse leiders nog geen akkoord met de VS bereikt. Hij verwacht dat Iran uiteindelijk alsnog zal instemmen met een overeenkomst. Trump beweert bovendien dat Iran nog maar maximaal 22% van zijn rakettenvoorraad over heeft. Bewoners die in de buurt van een pinautomaat aan de Reigerlaan in Vlaardingen wonen moesten vannacht hun huis uit vanwege een plofkraak. Volgens de politie was er mogelijk ontploffingsgevaar en werd de buurt uit voorzorg ontruimd. Volgens een 112-correspondent waren er 2 explosies en heeft een winkelpand veel schade opgelopen en werd de pinautomaat uit de muur geblazen. Delen van het plafond van het winkelpand zijn naar beneden gekomen. De politie heeft de verdachte aangehouden. Een tweede persoon wist op een scooter te ontkomen. Onder meer door de aanwezigheid van Israël heeft het Eurovisie Songfestival dit jaar veel minder kijkers getrokken. De omroepenkoepel European Broadcasting Union meldt dat er 131 miljoen mensen het festival in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben bekeken. Vorig jaar trok het Songfestival nog 166 miljoen kijkers. Omdat Israël meedeed, werd het Songfestival geboycott door Spanje, Ierland, IJsland, Nederland en Slovenië. Ook in landen die wel meededen, daalde het aantal kijkers, aldus de EBU. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking, we're already playing the music. This is
4: iHeartRadio,
3: the radio station with more ears than listeners.
5: This is iHeartRadio.

Van sinaas ga ik niet uit mijn bol. Probeer nou dit eens voor de lol. Ik drink dus zelf geen alcohol. Ja, soms een wijntje voor de lol.

ouders stom. Ik heb het reuze naar mijn zin. Doe jij de saus er maar vast in. Is Jaap al weg? Oh, dat is snel. Nou ja, ik zie hem.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 9 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio. Iran heeft Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein aangevallen met ballistische raketten. De aanvallen zouden een vergelding zijn voor eerdere Amerikaanse aanvallen. Ook zou Iran 4 tankers hebben beschoten die zonder toestemming de straat van Hormuz probeerden over te steken. Het Amerikaanse commando in het Midden-Oosten laat weten dat 6 van de 7 door Iran gelanceerde raketten zijn onderschept en dat de 7e het beoogde doel niet heeft bereikt. Volgens VS zijn er geen meldingen van slachtoffers bij Amerikaanse militairen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er snel vooruitgang geboekt wordt in de oorlog met Iran. In een morgen uit te zenden interview met NBC News stelt hij dat de strijd zich vergeleken met de oorlog in Vietnam veel sneller ontwikkelt. Volgens Trump hebben de Iraanse leiders nog geen akkoord met de VS bereikt. Hij verwacht dat Iran uiteindelijk alsnog zal instemmen met een overeenkomst. Trump beweert bovendien dat Iran nog maar maximaal 22% van zijn rakettenvoorraad over heeft. Bewoners die in de buurt van een pinautomaat aan een Reigerlaan in Vlaardingen wonen, moesten vannacht hun huis uit vanwege een plofkraak. Volgens de politie was er mogelijk ontploffingsgevaar en werd de buurt uit voorzorg ontruimd. Volgens een 112-correspondent waren er 2 explosies en heeft een winkelpand veel schade opgelopen en werd de pinautomaat uit de muur geblazen. Delen van het plafond van het winkelpand zijn naar beneden gekomen. De politie heeft de verdachte aangehouden. Een 2e persoon wist op een scooter te ontkomen. Onder meer door de aanwezigheid van Israël heeft het Eurovisie Songfestival dit jaar veel minder kijkers getrokken. De omroepenkoepel European Broadcasting Union meldt dat er 131 miljoen mensen dit festival in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben bekeken. Vorig jaar trok het Songfestival nog 166 miljoen kijkers. Omdat Israël meedeed, werd het Songfestival geboycott door Spanje, Ierland, IJsland, Nederland en Slovenië. Ook in landen die wel meededen, daalde het aantal kijkers, aldus de EBU. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio,
3: the radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: before you go, there's something I want you to have.
1: Oh, it's beautiful. But wait a minute, isn't this...
0: Yeah, yes it is.
1: But I thought the old lady dropped it into the ocean in the air.
0: Well, baby, I went down and got it for you.
1: Oh, you shouldn't have.
2: Dit is iTurn Radio, op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTurn Radio.
4: De Amerikaanse militaire inlichtingendienst heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionageactiviteiten verhoogd naar kritiek. Dat meldde Amerikaanse media op basis van anonieme bronnen. De militaire inlichtingendienst vermoedt dat Israël actief probeert om informatie te verzamelen over interne discussies binnen de regering Trump over de oorlog tegen Iran. Volgens die anonieme bronnen nemen de Verenigde Staten al voorzorgsmaatregelen en staat Israël erom bekend op agressieve wijze inlichtingen te verzamelen. De oud-Cubaanse leider Raúl Castro is gisteren voor het eerst weer op de staatstelevisie van Cuba te zien geweest. Vorige maand werd de 95-jarige broer van de vroegere Cubaanse leider Fidel Castro in de VS aangeklaagd, omdat hij betrokken zou zijn geweest bij het neerhalen van twee vliegtuigjes in 1996, waarbij drie Amerikanen omkwamen. Maar volgens Cuba is die aanklacht vals en geldt het als excuus voor een invasie van Cuba. De verhouding tussen Cuba en de VS is verstoord door een Amerikaanse brandstofblokkade en dreigementen richting Cuba. Bewoners die in de buurt van een pinautomaat aan de Reigerlaan in Vlaardingen wonen, moesten vannacht hun huis uit vanwege een plofkraak. Volgens de politie was er mogelijk ontploffingsgevaar en werd de buurt uit voorzorg ontruimd. Volgens een 112-correspondent waren er twee explosies en heeft een winkelpand veel schade opgelopen en werd de pinautomaat uit de muur geblazen. Delen van het plafond van het winkelpand zijn naar beneden gekomen. De politie heeft de verdachte aangehouden. Een tweede persoon wist op een scooter te ontkomen. Onder meer door de aanwezigheid van Israël heeft het Eurovisie Songfestival dit jaar veel minder kijkers getrokken. De omroepenkoepel European Broadcasting Union meldt dat er 131 miljoen mensen het liedjesfestival in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben bekeken. Vorig jaar trok het Songfestival nog 166 miljoen kijkers. Omdat Israël meedeed, werd het Songfestival geboycott door Spanje, Ierland, IJsland, Nederland en Slovenië. Ook in landen die wel meededen, daalde het aantal kijkers, aldus de EBU. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
5: Check yourself.
6: Hit me.
7: Ladies and gentlemen.
8: Let the rhythm take you.
7: Yeah, yeah, yeah.
8: The rhythm.
9: The music.
7: The music.
9: Music. Oh, I love stuff.
10: Now, here comes the music.
11: Are you ready?
12: Okay, boys.
13: Here we go.
14: You're listening to
15: iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radio nieuws op iTunes Radio.
2: De Arnhemse burgemeester Mark Koes heeft rapper Yee uitgenodigd om morgen naar het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te gaan. Daarna zou hij samen met de opperrabijn een krans kunnen leggen bij het namenmonument. Een woordvoerder van Mark Koes heeft dat bevestigd na een bericht in de Volkskrant. Volgens burgemeester Mark Koes zou de omstreden Yee zo een statement kunnen maken tegen antisemitisme. De concertorganisator heeft nog niet gereageerd. Vanavond en maandag heeft de rapper 2 concerten in het Arnhemse Gelredome. Oekraïnse autoriteiten melden dat er de afgelopen 24 uur zeker 7 doden zijn gevallen bij Russische aanvallen. In de zuidelijke regio Gerson zouden gisteren 5 doden zijn gevallen tijdens 3 afzonderlijke aanvallen. En bij een aanval op Zaporizhia zijn 2 mensen omgekomen. Zaporizhia ligt in het zuidoosten van Oekraïne en daar staat de grootste kerncentrale van Europa. Er geldt daar een lokaal bestand tussen Rusland en Oekraïne om een hoogspanningslijn te repareren, zodat een nucleair incident kan worden voorkomen. De Amerikaanse militaire inlichtingendienst heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionageactiviteiten verhoogd naar kritiek. Dat meldde Amerikaanse media op basis van anonieme bronnen. De militaire inlichtingendienst vermoedt dat Israël actief probeert om informatie te verzamelen over interne discussies binnen de regering Trump over de oorlog tegen Iran. Volgens die anonieme bronnen nemen de Verenigde Staten al voorzorgsmaatregelen en staat Israël erom bekend op agressieve wijze inlichtingen te verzamelen. De oud-Cubaanse leider Raúl Castro is gisteren voor het eerst weer op de staatstelevisie van Cuba te zien geweest. Vorige maand werd de 95-jarige broer van de vroegere Cubaanse leider Fidel Castro in de VS aangeklaagd omdat hij betrokken zou zijn geweest bij het neerhalen van 2 vliegtuigjes in 1996 waarbij 3 Amerikanen omkwamen. Maar volgens Cuba is die aanklacht vals en geldt het als excuus voor een invasie van Cuba. De verhouding tussen Cuba en de VS is verstoord door een Amerikaanse brandstofblokkade en dreigementen richting Cuba. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is 12 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTunes Radio. Oekraïne zegt dat het met drones de controle heeft gekregen over het door Rusland bezette vliegveld bij Donetsk en dat de Russen daardoor niet veilig meer kunnen gebruiken. Volgens een Oekraïense drone-eenheid werd het vliegveld gebruikt als logistiek steunpunt en als lanceerplek voor Shahed-drones. Er zouden onder meer voertuigen en brandstoftanks bestookt zijn. Ook meldt Oekraïne sowieso steeds meer doelen aan te vallen die ver achter de frontlinie liggen. Volgens het AD blijkt uit een enquête van vakbond CNV dat maar 5% van de werknemers een hogere reiskostenvergoeding krijgt, terwijl tanken steeds duurder wordt. Werkgevers mogen 2% meer belastingvrij vergoeden, maar doen dat vaak niet. CNV noemt dat zorgelijk en wil dat dan de brandstofaccijns met 20 cent omlaag gaat. Ondertussen verwachten economen dat benzine deze zomer nog zo'n 30 cent duurder kan worden. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper Yi uitgenodigd om morgen naar het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te gaan. Daarna zou hij samen met de opperrabbijn een krans kunnen leggen bij het namenmonument. Een woordvoerder van Marcouch heeft dat bevestigd na een bericht in de Volkskrant. Volgens burgemeester Marcouch zou de omstreden Yi zo een statement kunnen maken tegen antisemitisme. En in Australië is voor de derde keer in een maand tijd een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een haai. Het slachtoffer is een man van 35 en hij was aan het speervissen bij een eiland voor de kust van Albany. De haai was een exemplaar van ongeveer 4,5 meter. Hulp voor de man kwam helaas te laat. Door de reeks incidenten gaan er in Australië steeds meer stemmen op over het doden van haaien, maar milieuorganisaties zijn daar fel op tegen. Het weer. Vanuit het zuidwesten raakt het op steeds meer plekken bewolkt en er trekt een regengebied over het land. De zuiden tot zuidwestenwind is aan de kust vrij krachtig en de maxima liggen tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTunes Radio.
4: Tim Nieuwenhuis, Club Remember, Revival of the 80s.
5: Get ready.
3: iTunes Radio.
6: En dit is de nieuwe app.

van 1985. En zou het ook nog een hit worden? Zeker wel, 15 juni 1985 kwam het binnen. 8 weken in de top 40, hoogste bereikte positie, nummer 13. De tweede plaats.

Met als hoogst bereikte positie nummer 23. De meeste steunplaten werden die bij de flops, maar dit werd toch een aardige top 40 hit. Kan ik me nog herinneren, en daarvoor draaiden we

En dit liedje zo, dit simpele liedje, die ik trouwens wel erg mooi vond, zou zijn carrière gered hebben, want voorgaande singles werden allemaal geen hits. Verjaardagsfeest niet zo mooi niet, het antwoord niet. En de platenmaatschappij dreigde het contract op te zeggen met de groep. En dankzij Linda, wat hij trouwens een crime vond om te schrijven, want hij wist er helemaal niks op te verzinnen, zou het voorbestaan in ieder geval niet in gevaar worden gebracht van de Frank Boeijen groep. Daarmee kon hij ook onder andere Doe Iets opnemen en Kronenburgerpark en Zwart-Wit. Liedje 83, juni 83 van de Frank Boeijen groep Linda, zijn ode aan Linda. En daarvoor gedraaid Italo Disco van Silver Pots Holly uit de voorzomer, mag je haast wel zeggen, van 1985. Around My Dream hoorde je.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTunes Radio. Volgens RTV Noord hebben vannacht 25 asielzoekers moeten uitwijken naar de noodopvang in Gieten, omdat er opnieuw geen plek was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente A en Hunze laat de mensen sinds donderdag in een sporthal overnachten en brengt ze dan overdag weer terug. Het is de tweede keer dat de gemeente noodopvang moet regelen, omdat de druk op Ter Apel maar niet afneemt. Gisteravond is Bernadette Chirac overleden. Zij was de weduwe van de vroegere Franse president Jacques Chirac. Haar dochter meldde aan persbureau AFP dat ze vredig heen ging, omringd door haar familie. Bernadette Chirac was jarenlang gemeenteraadslid in Corrèze en de enige Franse first lady met een eigen politiek mandaat. Haar man Jacques overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Volgens het AD blijkt uit een enquête van vakbond CNV dat maar 5% van de werknemers een hogere reiskostenvergoeding krijgt, terwijl tanken steeds duurder wordt. Werkgevers mogen 2% meer belastingvrij vergoeden, maar doen dat vaak niet. CNV noemt dat zorgelijk en wil dat dan de brandstofaccijns met 20 cent omlaag gaat. Ondertussen verwachten economen dat benzine deze zomer nog zo'n 30 cent duurder kan worden. En in Polen heeft een meisje van 5 gisterochtend een val vanaf de 11e verdieping van een flatgebouw overleefd. Haar moeder van 21 zou alcohol gebruikt hebben en is aangehouden. Ze zou geslapen hebben toen haar dochter de val maakte. Het kind is gereanimeerd en ligt nu ernstig gewond in een ziekenhuis. Volgens Poolse media werd haar val gebroken doordat ze op een heg terecht kwam. De politie doet nog verder onderzoek. Het weer: vanuit het zuidwesten wat regen, in het oosten voorlopig nog zon. Er staat een matige zuidenwind en de maximumtemperatuur vanmiddag is 17 tot 20 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

progressieve gospel choir. Uit de film Labyrinth, als ik me niet vergis. Opvolger van Absolute Beginners uit 1986. Dit zou een behoorlijk hit worden. Was ook trouwens trots paradeplaat. In week 23 van 1986. Ik zit even te kijken waar die stond. Underground kwam op 21 juni 1986 binnen. 8 weken in

En als laatste van het eerste uur draaiden we inderdaad uit 1980 Little Genie van Elton John. Welkom muziekvrienden en vriendinnen, nog een uur lang de grote, de kleine, de vergeten hits. En alle mooie platen die je zullen tot nooit meer op de Nederlandse radio hoort, zoals deze van Jimmy Cliff van 1983.

kijken. It's my party. Gaan we tegen die tijd zo tegen het einde van het jaar weer voor je draaien. What Becomes of a Broken Hearted heet het liedje, maar ze hadden het niet van zichzelf. Ze hadden het geleend van Jimmy Ruffin. Werd geschreven door William Weatherspoon, Paul Reiser en James Dean. En de uitvoering van Jimmy Ruffin op Motown. Paul Reiser en James Dean. En de uitvoering van Jimmy Ruffin op Motown. Met een hit in 1983.

stond hij weer op nummer 1. En die acteur die in de commercial speelde was Nick Kamen. En die zou later wel wat muzikale hits gaan scoren in de jaren 90. Nummer 1 op deze dag. In de lijst van 7 juni 1986, week 23. Vorige week stond hij nog op 1 in de zesde week. Sam Cooke. Hoorde je, oorspronkelijk 1960, maar 1986 is weer opnieuw uitgebracht. Met Wonderful World. We stonden nog meer in de top 3 van week 23 van 1986. Nummer 2 vorige week op 4. In de zesde week Bad Boy van Gloria Estefan in de Miami Sound Machine. Nummer 3 bleef stationair op 3 hangen. In de zesde week Rock Me Amadeus van Falco. En we stonden nog meer van aardige plaatjes in de top 10. Van 7 juni 1986. Nummer 5 Lift Hotel van Madonna. Nummer 6 J'aime la vie van Sandra Kim. There'll be sad songs to make you cry. Billy Ocean nummer 8. 9 Iedereen doet het van Robert Long. Die moet ik volgende week nog een keertje draaien. Nummer 10 stond Dictator van Centerfold. En voor Dr. Hoek draaiden we ook nog. Of Dr. Hoek, Sam Cooke. Blank Mans uit 1900. 84 met Don't Tell Me. Dan kom ik nog weer aan de Mary James Girls en Dr. Hoek. Die hadden we lang gehad. Een van de vele singles van de Swingalsister die geen hit werd. Opvolger van Surrendered helemaal niets in Nederland in mei 1987. Maar wel een fijn liedje.

persoonlijke leven proberen zuur te maken. Het ging inhoudelijk helemaal niet over een liedje, maar daar ging het verder helemaal niet om. Hè. Johnny Lyon hoorde je uit 1988, was eigenlijk al een single uitgebracht. Werd in 1983 uitgebracht. Alleen in Dallas, je zou hem kennen van Sofietje en dat dronk hij ook met een rietje. En daar refereerde hij ook een klein beetje aan bij dit liedje. Daarvoor gedraaid de Crack Game Band uit de Amerikaanse hitparade van juni 1981. En dat deed hij de pick-up song. In Nederland had hij maar één hit met Jeopardy in 1983. Ben ik vergeten te draaien, volgende week weer eens een keer aan de beurt. En als eerste hoor je Joe Jackson. Met 19 Forever, inderdaad, hij stond maar 3 weken in de top 40 in juni 1989. Alles te terugluisteren is terug te luisteren via de Mixcloud. Mixcloud.com/clubremember80. En John is op Facebook, vinden we ook leuk. Facebook.com/clubremember80 voor alle uitzendtijden.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTunes Radio. In Laos wordt niet langer gezocht naar twee vermiste goudzoekers, omdat de grot waar ze in vastzitten door overstromingen en aardverschuivingen te gevaarlijk is geworden voor de reddingsploegen. 7 mannen zaten daar vast in de grot toen die volliep met regenwater. 5 konden eerder wel gered worden. Er werden internationale duikers ingezet, maar de ingang is nu ingestort en het zou volgens de autoriteiten te gevaarlijk zijn om nog verder te zoeken. Oekraïne heeft opnieuw een grote droneaanval uitgevoerd op het Russische Sint-Petersburg, waar vandaag de laatste dag is van een internationale economische conferentie. Ook woensdag werd die stad al door Oekraïne onder vuur genomen en waren op beelden grote zwarte rookwolken te zien. Er zouden vannacht ruim 140 drones neergehaald zijn. Het doelwit was naar verluidt een militaire basis. Volgens bericht op Telegram zijn vannacht ook 8 drones richting Moskou neergehaald. Volgens RTV Noord hebben vannacht 25 asielzoekers moeten uitwijken naar de noodopvang in Gieten, omdat er opnieuw geen plek was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente A en Hunze laat de mensen sinds donderdag in een sporthal overnachten en brengt ze dan overdag weer terug. Het is de tweede keer dat de gemeente noodopvang moet regelen, omdat de druk op Ter Apel maar niet afneemt. En in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen om het leven gekomen bij een aanval op een legervoertuig door Israël. Daarin zaten volgens Libanese media in ieder geval een generaal en zijn chauffeur. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Israël zegt dat de auto zich verdacht gedroeg in een gevechtszone. Officieel geldt er sinds kort een staakt het vuren tussen Libanon en Israël. Tussen Israël en Hezbollah gaan aanvallen ondertussen nog door. Het weer vanuit het zuidwesten wat regen, in het oosten voorlopig nog zon. Er staat een matige zuidenwind en de maximumtemperatuur vanmiddag is 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys. Here we go.
10: You're listening to
11: iTunes Radio.
12: Fris en fruitig.
13: Fris en fruitig.
12: Hier hoor je de lente.
14: We zijn er weer.
15: Yes, we mogen weer.
16: Oh, dat is chill.
17: Ja, gezellig.
18: Hallo. 24 uur per dag.
19: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
2: Op en top de beste.
4: Oh, wat
12: is hier, blijf jij gegarandeerd voor thuis.
3: Hallo, hallo.
6: Hallo, hallo.
11: Attentie alsjeblieft. Let op.
8: Tip 30.
15: Tijd voor nieuwe muziek op de radio, 2 uur lang. Dit is hem, de Net op 40 Tip 30. De lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders er hadden bestaan. Facebook.com/de Net op 40. Facebook.com/de Net Tip 30. De

0: Zweeds en Canadees product. We tellen 14 Nederlandse en Zwaamstaal rondnamen, 4 oude speciale aanbiedingen. En eigenlijk 3 oude en 1 nieuwe, om het precies te zeggen. Want de nieuwe staat er uiteraard ook in. Verder geen enkele zakken, wel 2 zittenblijvers en 24 stijgers. 7 nieuwe binnenkomers en ook 7 verdwenen platen uit de lijst van deze week.
1: De tweede uit de 30.
0: Vorige week op nummer 16 van 18 in de 7e week uit België. Helaas

0: Nicholson, So Much Beauty Desire Is Around Us. En dat is een van de keuzemogelijkheden waarop je je stem uit kunt brengen van de Net op 40 Alarm. Dit is van volgende week 27 van 28 daarvoor. En de tweede week plus 1 uit België. Kato Kannebouw en 1, 2, 3, 4. En op 28 de tweede verse notering. De jongste single voor Ray featuring Hans Zimmerman. En Click Clack Symphony uit het Europese product is het inderdaad. En dan gaan we naar de derde invaller op 25 uit de Verenigde Staten van Amerika. Het is Malcolm Todd en Earrings.
1: Nummer 25.

0: out of it.
1: Oké, well, I hope you like my mixtape.
2: Malcolm Todd op nummer 25, de derde verse notering in de lijst uit de Verenigde Staten van Amerika. En Earrings, zometeen.

0: Nederland, Tina Martin en Jong en Dom. Eerste nummer 24, die gaat erg snel moet ik zeggen hoor. Twee plaatsen in de goede richting, dat hebben we wel. Drie weken de lijst uit België, het is Jelle van Daal. En Kleuren in de Regen.
1: Nummer 24.

0: De Top 30. Met een overzicht van 30 tot en met 21.
1: Aflevering 103 alweer. Jaargang 3 van 5 juni 2026. Dit is hem, de Net Top 40. Tip 30. De lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders hadden bestaan. Onder een speechje van Arnold Overhaard, waarvoor wekelijks woord van dank. Mijn naam is Corné Wolfs. Aangedaan. Op nummer 30 de eerste verse uit Europa afkomstig. K3 uit België. Danny uit Nederland. En Schaduw, 29 van 30 in de tweede week uit België. Sam Gores en Rak plus 1 dus. En de tweede versnotering op 28 uit Europa. Ray featuring Hans T.

Europees product. Lost Frequencies en Nathan Nicholas en So Much Beauty to Zagas Around Us. En dat is een van de keuzemogelijkheden voor de Netto 40 Alarm. Dit is voor volgende week keuzemogelijkheid 3 om precies te zijn. En op 25 de derde versnotering uit het

0: Random. 22, de vierde invaller uit de Verenigde Staten van Amerika. Marshmello en Thomas Rhett. En Where Do We Go? Die heb ik zomaar even zonder introductie door laten gaan. Nou ja, dat maakt ook verder niet zo heel erg veel uit. Nummer 21 van 24 in de vierde week uit Zweden. Een speciale aanbieding, namelijk die van de afgelopen week. Dat was Europe en One on One. Gaan we door met de tip 20. Met op nummer 20 van 25 plus 5 de derde week uit Nederland. Gordon en Replay. En Mi Vobby Doe.
1: Je hoort ze allemaal.

En dat is de hoogste. Eventjes een overzichtje dan. De eerste op nummer 30, K3 en Donny en Schaduw. Op 28, de tweede uit Europa, Ray featuring Hans Zimmerman, Click Like Symphony. En dan op 25, invaller nummer 3, Malcolm Todd uit de Verenigde Staten van Amerika, Earrings. En de vierde hadden we op nummer 22, dus uit de Verenigde Staten van Amerika, Marshmallow en Thomas Red. En Where We Go. Oliver Dean, ja, dat is een gevierde artiest. Denk aan Man I Need. Denk aan So Easy, The Zaak is to Fall in Love. En denk aan dat duet met Sam Fender.

0: De hele popgeschiedenis op één zender. Van heel oud tot nu en alles daartussen.
1: Alle 30 keurig op een rijtje in de Tip 30.
2: Nummer 18.

0: iTurn Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 3:00. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTurn Radio. Leden van de ChristenUnie hebben op een partijcongres van vandaag in Harderwijk de strengere asielkoers van hun kamerfractie gesteund. Al blijkt uit een stemming dat veel leden er wel mee worstelen. Een motie om die steun in te trekken haalde het net niet. 55% stemde voor. Een ruime meerderheid van de leden stemde ook voor een motie van oud-partijkopstuk Leen van Dijken dat het bestuur zich moet blijven inzetten voor een humaan en werkbaar asielbeleid. Oekraïne heeft opnieuw een grote droneaanval uitgevoerd op het Russische Sint-Petersburg, waar vandaag de laatste dag is van een internationale economische conferentie. Ook woensdag werd die stad al door Oekraïne onder vuur genomen en waren op beelden grote zwarte rookwolken te zien. Er zouden vannacht ruim 140 drones neergehaald zijn. Het doelwit was naar verluidt een militaire basis. Volgens bericht op Telegram zijn vannacht ook 8 drones richting Moskou neergehaald. Provinciale staten van Zeeland hebben gisteren ingestemd met een strenger toeristenbeleid om wat ze noemen de verstening en verrompotisering van de kust tegen te gaan. Zo mogen er vlakbij de kust geen nieuwe minicampings meer komen en moeten andere nieuwe toeristenverblijven meer over de hele provincie verspreid worden. Meerdere kustgemeenten maakten al eerder bezwaar tegen de plannen van de provincie. Zij wilden hun eigen regels aanhouden. En in Harderwijk zijn 2 mensen gewond geraakt bij een ontploffing in een frietkraam van het Leger des Heils. Vermoedelijk kwam dat door een gasfles in de kraam. Na de knal brak een kleine brand uit, maar die kon snel geblust worden. Er werden meerdere ambulances, brandweerwagens en een traumahelikopter opgeroepen. De kraam stond bij een rommelmarkt en was nog niet open, maar er waren wel veel mensen in de buurt. De omgeving werd tijdelijk afgezet. Het weer, gebieden met regen trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten over het land. Er staat een matige zuidenwind die later draait naar het zuidwesten. En de maximumtemperatuur vanmiddag is 17 tot 20 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: Fris en fruitig.
3: Fris en fruitig.
2: Hier hoor je de lente.
4: We zijn er weer.
5: Lekker.
6: Yes, we mogen weer.
7: Zo!
4: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
7: Knallen.
4: Yeah.
8: De beste.
9: Op en top de beste.
10: Yeah.
11: Oh, wat goed is dat?
12: Blijf jij gegarandeerd voor thuis.
13: Hallo.
14: Nu hoor je de hits van later in de Tip 30.
15: Nummer 15.

naar mezelf op nummer 16 van 18 in de vierde week. En nummer 17 hadden we van 23 in de tweede week uit Europa. Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. Dit is in mijn tweede, tevens laatste gedeelte van de Net op 40 tip 30. Zoals die eruit gezien zou kunnen hebben als de zeezenders hadden bestaan. Facebook.com/denetop40 en facebook.com/denettip30. Jaargang 3, week 23, 5 juni 2026, editie 103. Onder een speechje van Arnold Overhaard, waarvoor wekelijks woord van dank. Mijn naam is Corné Wolfs, aangenaam. 8 producties afkomstig uit Nederland, statistisch gezien en gesproken. 7 uit België, 4 uit de Verenigde Staten van Amerika, 3 uit het Verenigd Koninkrijk, 6 Europese, 1 Zweeds, 1 Canadees product, 14 Nederlands-Vlaamstalige opname, 3 speciale aanbiedingen in de lijst, vertelde geen enkele zakker, wel 2 zittenblijvers en ook 24 stijgers en 7 verse notering, maar natuurlijk ook 7 verdwenen platen uit de lijst. Vorige week op 16 van 18 plus 2 in de 7e week, helaas geflopt uit België, Webstack en

zesde week uit Nederland. Sneller en Laden ligt maar aan. En nummer 1, de net op 40 alarmdisc van vorige week van 15 gekomen. Plus 14 in de vierde week Europees product. DJ Licious en Milo en Forever Young. Zojuist

0: van 15 plus 2 in de zesde week uit Nederland. Grupo Sportivo van een jongste album en talkshow. Eerste nummer 14 van 20 in de tweede week. Plus 6 uit de Verenigde Staten van Amerika. Het is de speciale aanbieding voor de komende week. American Cars.
1: Iedere week alle 30 keurig op een rijtje in de tip 30.
2: Nummer 14.

0: zo lang bestaan ze al. In 1978 hadden ze een succes met Rock and Roll. 1979 Disco Really Made It. It's Empty and I Hate It. Sleepin' Back ken je van ze. En van ja, diverse albums natuurlijk ook. En sinds een aantal jaren timmeren ze weer aan de weg. En zijn ze ook vaak te vinden in de Net op 40 trouwens. En laten we hopen dat dat binnenkort weer gaat gebeuren met deze track. Voorlopig van 15 naar nummer 13 plus 2 in de zesde week. Het gaat nog niet echt heel erg snel met Talkshow. Maar dat kan zomaar gaan gebeuren. Nummer 14 daarvoor van 20 in de tweede week uit de Verenigde Staten van Amerika. Noah Kahn, dat is een speciale mening voor de komende week. American Cars. Nummer 11, zometeen. Die is afkomstig van 14 plus 3 in de vierde week uit Nederland. Criss Cross Amsterdam, Jan Smit, Frans Bauer. En zij hoort bij mij. En dat is de tweede keuzemogelijkheid waar je je stem op kunt uitbrengen voor de Net op 40 alarmdisc van volgende week. Eerste plaat die plus 7 is van 19 naar 12 in de derde week. Goed gestegen. Chyla featuring Zara Larsson. And she did it again.
1: Nummer 12.

0: 30 met een overzicht van 20 tot en met 11.
1: De laatste 10 tips liggen nog voor je klaar in aflevering 103. Aflevering 103, inderdaad. Komt-ie nog een keertje, ja.
0: Tip 30 met een overzicht van 20 tot en met 11.
1: De laatste 10 tips liggen nog voor je klaar in aflevering 103. Week 23, 5 juni 2026. De derde jaargang onder de auspiciën van Arnold Overhaard, waarvoor wekelijks woord van dank. Mijn naam is Cornel Wolfs, aangenaam.

kan het niet geloven. Mogelijkheid 1 eigenlijk. 17 van 23 plus 6 in de tweede week uit Europa. Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeated. 16 van 18 plus 2 in de vierde week uit België. Jeremy Frieling op weg naar mezelf. 15

0: van 15 plus 2 in de zesde week uit Nederland. Roepen sportieve talkshow. 12 van 19 plus 7 in de derde week uit Europa. Tyler featuring Zara Larsson en She Did It Again. En nummer 11 van 14 plus 3 in de vierde week uit Nederland afkomstig. Keuzemogelijkheid 2 voor je stem. Voor de Net op 40 alarmdisc van volgende week. Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. En zij hoort bij mij. Dit is nummer 10. Vorige week 12. 7 weken de lijst uit Nederland. André Hazes en Robert van Hemert. En samen uit, samen thuis.
1: Je hoort ze allemaal in de Tip 30.
2: Nummer 10.

0: You're listening to iTurn Radio.
1: Het blad weer aan de bomen. En hier blijven de hits maar komen. Nummer 8.

0: track die eigenlijk uit 2013 stamt. Nu dus al 13 jaar geleden. Vorige week 10, deze week 7. 4 weken voor Justin Bieber en Nicki Minaj uit Canada. En Beauty and the Beat. En op nummer 8 van 13 in de derde week. Plus 5 uit België. Benner en Olivia. En wat blijft er nog over? Zometeen op 5. Dat is een plaats die vorige week op nummer 8 stond. Plus 3 in de derde week uit Nederland. Miss Montreal. En schuilen, en dit is nummer 6. Nieuwe de tip 10, vorige week namelijk net eruit op nummer 11. 3 weken voor Harry Styles uit de Verenigde Staten van Amerika. De opvolger van American Girls heet Dance Now.
1: Het goede weer komt eraan.
2: Lente.
1: Zet je radio maar vast aan. Nummer 6.

Tip 30.

0: 2:30 met een overzicht van 10 tot en met 2.
1: Dan gaan we met de nummers 10 tot en met 2 in editie 103 alweer. Jaargang 3, week 23, 5 juni 2005, 6 en 8, 29.
2: Ja, er zat maar 4 maanden tussen. Oh, ja, het was beide in 1983 en Toto Cutugno in februari en Canyon in juni.
3: Ja, goed gejat, hè?
2: In hetzelfde jaar, ja, we hebben het goed gedaan. Je krijgt de onder de max op de Kitty, die komen naar je toe.
3: Oh, fijn, lekker warm nou.
2: Eindhoven was het, hè?
3: Ja, zeker.
2: Goed zo, dan moet het goede adres.
3: Oh, sorry.
2: Ja. Toto Cutugno, die schreef ook een aantal liedjes voor een Franse zanger die heel erg beroemd werd met dat mooie liedje Le Champs-Élysées. Welke zanger zoeken wij? Hey, Champs-Élysées.
3: Oei.
2: Ja, is dat Michel Fugain, ja. Joe Dassin of Charles Aznavour?
3: De tweede, volgens mij.
2: Ja, Joe Dassin, dat is goed. Nou, dan komt er nog een vraag. Vraag 2. Over welk mooi visserdorp bracht Canyon in 1981 een single uit? En Turk is niet goed.
3: Nee, Volendam.
2: Ja.
4: Dit is iTurn Radio. Op jouw zaterdag.
5: iTurn Radio.
4: Goedemiddag, het is nu 4 uur.
6: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTurn Radio.
7: Leden van de ChristenUnie hebben op een partijcongres van vandaag in Harderwijk de strengere asielkoers van hun kamerfractie gesteund. Al blijkt uit een stemming dat veel leden er wel mee worstelen. Een motie om die steun in te trekken haalde het net niet. 55% stemde voor. Een ruime meerderheid van de leden stemde ook voor een motie van oud-partijkopstuk Leen van Dijken dat het bestuur zich moet blijven inzetten voor een humaan en werkbaar asielbeleid. Medewerkers van ASML zijn van plan een interne conferentie van donderdag aanstaande te boycotten, nu daarvoor Elon Musk is uitgenodigd als spreker. Ze vinden dat de ideeën van Musk over bijvoorbeeld transgenders en zijn anti-Europese houding haak staan op de waarden van het bedrijf. Musk zou het hebben over AI, ruimtevaart en chipproductie. Sommigen vrezen dat ASML zich met Musk associeert vanwege zijn plannen voor een grote nieuwe chipfabriek in Texas. Provinciale staten van Zeeland hebben gisteren ingestemd met een strenger toeristenbeleid om wat ze noemen de verstening en verroompotisering van de kust tegen te gaan. Zo mogen er vlakbij de kust geen nieuwe minicampings meer komen en moeten andere nieuwe toeristenverblijven meer over de hele provincie verspreid worden. Meerdere kustgemeenten maakten al eerder bezwaar tegen de plannen van de provincie. Zij wilden hun eigen regels aanhouden. En 4 bruiloftsgasten zijn hun rijbewijs kwijtgeraakt omdat ze op de A16 bij Prinsenbeek ruim 50 km per uur te hard reden terwijl ze onderweg waren om de bruid op te halen. De verkeerspolitie zegt vaker overlast te zien van trouwstoeten die zich door het verkeer haasten. De snelste bestuurder werd volgens Omroep Brabant betrapt met 158 km per uur waar je maar 100 mag. Alle 4 moesten direct hun rijbewijs inleveren. Het weer, gebieden met regen trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten over het land. Er staat een matige zuidenwind die later draait naar het zuidwesten. En de maximumtemperatuur vanmiddag is 17 tot 20 graden.
6: Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
4: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
8: Is your iTurn Radio.
9: And now on iTurn Radio.
10: Prachtig uit 80.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 5 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTunes Radio. De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth heeft tijdens een herdenkingsbijeenkomst in Normandië opnieuw gezegd dat Europese landen volgens hem hun defensieinspanningen zouden moeten opvoeren. Volgens Hegseth zou Europa door immigratie bedreigd worden en hij vroeg zich af of Europese hoofdsteden nog handelen tegen deze invasie of dat het al te laat is. De officiële herdenking van de invasie van 6 juni 1944 begon om 3 uur, daar is Hegseth niet bij. Glycerinefabriek DGR in Delfzijl heeft jarenlang giftig afvalzout laten dumpen bij de Belgisch-Nederlandse grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Dit heeft geleid tot een enorme bodemvervuiling in de buurt van Turnhout. Het bedrijf presenteert het zout als bodemverbeteraar en werkte samen met een eerder voor mestfraude veroordeelde handelaar. In 3 jaar tijd werd zo 5 miljoen kilo zout illegaal afgevoerd. Het OM is een strafrechtelijk onderzoek gestart. Leden van de ChristenUnie hebben op een partijcongres van vandaag in Harderwijk de strengere asielkoers van hun kamerfractie gesteund. Al blijkt uit een stemming dat veel leden er wel mee worstelen. Een motie om die steun in te trekken haalde het net niet. 55% stemde voor. Een ruime meerderheid van de leden stemde ook voor een motie van oud-partijkopstuk Leen van Dijken dat het bestuur zich moet blijven inzetten voor een humaan en werkbaar asielbeleid. En na berichten over onrust bij werknemers van ASML rond een interne conferentie waar Elon Musk is uitgenodigd als gastspreker, meldt het bedrijf dat Musk nou eenmaal belangrijk is in de techwereld en dat verder iedereen mag vinden wat hij wil. Sommige medewerkers overwegen een boycot van de conferentie vanwege opvattingen van Musk over bijvoorbeeld transgenders en zijn anti-Europese houding. ASML benadrukt dat het evenement draait om technische kennisdeling. Het weer, verspreid over het land valt regen. Vannacht trekt de zuidwestenwind verder aan. Morgenochtend eerst nog regen bij een westenwind, later af en toe zon en dan wordt het zo'n 19 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio op jouw zaterdag. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio. Door een technische storing kunnen er vandaag op de Nederlandse vliegvelden en havens geen noodpaspoorten worden afgegeven, zo meldt de Koninklijke Marechaussee. De oorzaak van de storing is niet bekend, ook niet tot wanneer die duurt. Normaliter wordt het tijdelijke reisdocument voor dringende gevallen nog op dezelfde dag afgegeven, maar de Marechaussee raadt reizigers nu aan niet naar de afhaalpunten te komen. Op de westelijke Jordaan-oever heeft een Israëlische militair het vuur geopend op een auto waarin een burgergezin zat en daarbij een baby doodgeschoten. De ouders van het 7 maanden oude kind raakten gewond. Het Israëlische leger heeft toegegeven dat er op de burgers is geschoten. De militair zou zich nadat de auto gestopt was voor zijn stopteken toch bedreigd hebben gevoeld en hij is vanaf 10 meter afstand direct gaan schieten. De Amerikaanse defensieminister Hegseth heeft tijdens een herdenkingsbijeenkomst in Normandië opnieuw gezegd dat Europese landen hun defensieinspanningen moeten opvoeren. Volgens Hegseth zou Europa door immigratie bedreigd worden en hij vroeg zich af of Europese hoofdsteden nog handelen tegen deze invasie of dat het al te laat is. Vandaag wordt D-Day herdacht, oftewel de invasie van de geallieerde troepen die het einde van de Tweede Wereldoorlog inluiden. En volgens Dagblad Trouw is een Amerikaans navigatiesysteem voor militaire drones en robots jarenlang getraind door nietsvermoedende Pokémon Go-spelers. Met dat spelletje konden spelers met hun mobieltje stripfiguren vangen in hun eigen door de camera gescande omgeving. De verzamelde locatiegegevens blijken nu te worden gebruikt door het spelletjesbedrijf samen met het Amerikaanse bedrijf Ventor. Die claimen dat de spelers zelf akkoord zijn gegaan met het delen van de gegevens. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de nacht koelt het af naar 12 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking, but we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi is geprotesteerd tegen de regering. De betogers eisen het vertrek van de minister van Onderwijs wegens gepleegde fraude bij het toelatingsexamen voor medische opleidingen. De demonstratie werd geleid door de zogenaamde Kakkerlakkenpartij, een online beweging die miljoenen, vooral jonge volgers, op de social media heeft. Aan de demonstratie van vandaag werd door enkele honderden betogers meegedaan. Vanavond treedt in Arnhem de vanwege zijn antisemitische en pro-nazistische uitlatingen omstreden rapper Jay op. Buiten de hekken van het stadion, de Gelre Dome, wordt geprotesteerd tegen de Amerikaanse muzikant die verschillende andere concerten in Europa vanwege protesten en inreisverboden heeft moeten afzeggen. De Nederlandse autoriteiten zagen geen wettelijke basis om het concert niet door te laten gaan. Door een technische storing kunnen er vandaag op de Nederlandse vliegvelden en havens geen noodpaspoorten worden afgegeven, zo meldt de Koninklijke Marechaussee. De oorzaak van de storing is niet bekend, ook niet tot wanneer die duurt. Normaliter wordt het tijdelijke reisdocument voor dringende gevallen nog op dezelfde dag afgegeven, maar de Marechaussee raadt reizigers nu aan niet naar de afhaalpunten te komen. En volgens Dagblad Trouw is een Amerikaans navigatiesysteem voor militaire drones en robots jarenlang getraind door nietsvermoedende Pokémon Go-spelers. Met dat spelletje konden spelers met hun mobieltje stripfiguren vangen in hun eigen door de camera gescande omgeving. De verzamelde locatiegegevens blijken nu te worden gebruikt door het spelletjesbedrijf samen met het Amerikaanse bedrijf Ventor. Die claimen dat de spelers zelf akkoord zijn gegaan met het delen van de gegevens. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de nacht koelt het af naar 12 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: iTunes Radio.
0: Tim Nieuwenhuis, Soul en Dance Classics.
3: Get ready.
2: iTunes Radio.

Maar zullen we juni maar gewoon Shalama maand maken, want we gaan de komende maand gewoon lekker plaatjes van Shalama draaien. In ieder geval 12 inches als we die goed kunnen vinden. En zo ook deze, Right in the Socket. Best wel een vies liedje eigenlijk, hè, als je het een beetje vertaalt.

0: En I Owe You One. En die ga ik volgende week zeker voor je draaien. Als openingsplaat hier bij de Soul & Dance Classics. Alweer trouwens geproduceerd door Leon Silvers the Third. En hier kan je vast wel van het bandje The Silvers, Boogie Down. En dat soort fijne liedjes allemaal. En ze bezongen natuurlijk Jody Watley, Jeffrey Daniel en Howard Hewitt. Mooie muziek straks van. Eens even kijken op de lijst. Hulp Alpert samen met Janet Jackson. Cupid's Inspiration. Of Inspiration moet je dan, hè? Cupid's Inspiration. Echte tongbreker. Jonathan Butler. En we draaien ook een nieuwe plaat met een oude ziel van Tuxedo. En natuurlijk de Mamas of Motown. Maar zover is het lang nog niet. We gaan eens terug naar 1900. Wanneer zal het geweest zijn? 85, dacht ik. Maar deze van One Way in the
1: Soul and Dance Classics.

lachen. Spooky en Sue, oh, tik in de plaat. You talk too much. En ze bestond natuurlijk uit Ivan Groeneveld. Dat was Spooky. Die kwam met een swinging soul machine. En Shoot Your Loner. Die was de zangeres. En die zou later nog een heel klein hitje scoren in Nederland. Met Missing Mr. Marley. En daarvoor hebben we nog gedraaid One Way met Let's Talk About. En dan stond er op de hoes puntje, puntje, puntje. Maar wij durven het gewoon wel te zeggen hoor. Let's Talk About.

Hetfield, Barrett Strong en Jane Bradford. Dat was eerst opgenomen in de jaren 60 natuurlijk. En 1966. Later nog een keertje opgenomen. Een jaar later in 1967 door Jimmy Ruffin. En in 1969 pas een hit.

En jullie doet het ook alweer. Als je op de lijst kijken. Keep on loving you. Nou, dit is ook zo'n fijne. Uit 1988, als ik me niet vergis. Kan het in 87 zijn geweest. Hulp, Alpert. Samen met Janet Jackson. Geproduceerd door Jimmy Jam. En Charlie.

Music and Lights. In the Heat of the Night. En natuurlijk deze uit 1983. Geproduceerd door Steve Jolly en Tony Swain. Your Imagination. Met Looking at Midnight. En daarvoor hebben we nog gedraaid Hulp Alpert. Samen met... weet je ook alweer? Janet Jackson natuurlijk. En het heet Diamonds.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Het cruiseschip Hondius, dat in Rotterdam is schoongemaakt na de virusuitbraak in het Zuidpoolgebied van 2 maanden geleden, heeft de haven aan het begin van de avond na inspectie van de GGD verlaten. Het schip is nu op weg naar Spitsbergen en zal daar een rondvaart in het Noordpoolgebied gaan maken met 137 gasten en een arts aan boord. Door de hantavirusinfectie in april zijn 3 mensen overleden. In het oosten van Zwitserland is een 47-jarige Duitser omgekomen toen hij neerstortte tijdens een zweefvlucht met een wingsuit. Hij sprong in zijn speciale pak met vleugels tussen zijn armen en benen vanaf een 2000 meter hoge berg naar beneden, gevolgd door zijn instructeur. Die zag hem door onbekende oorzaak naar beneden vallen. Eerder deze week kwam ook een 29-jarige man om het leven bij een ongeluk met een wingsuit. Dit gebeurde in West-Zwitserland bij Genève. In de Indiase hoofdstad New Delhi is geprotesteerd tegen de regering. De betogers eisen het vertrek van de minister van Onderwijs wegens gepleegde fraude bij het toelatingsexamen voor medische opleidingen. De demonstratie werd geleid door de zogenaamde Kakkerlakkenpartij, een online beweging die miljoenen, vooral jonge volgers, op de social media heeft. Aan de demonstratie van vandaag werd door enkele honderden betogers meegedaan. Vanavond treedt in Arnhem de vanwege zijn antisemitische en pro-nazistische uitlatingen omstreden rapper Jay op. Buiten de hekken van het stadion, de Gelredome, wordt geprotesteerd tegen de Amerikaanse muzikant die verschillende andere concerten in Europa vanwege protesten en inreisverboden heeft moeten afzeggen. De Nederlandse autoriteiten zagen geen wettelijke basis om het concert niet door te laten gaan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de nacht koelt het af naar 12 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Everything I want to hear.
4: iTunes Radio.
0: QDM, 4 hours of quality dance mixes.
5: Get ready.
4: iTunes Radio.

Do the clap.

take you to a fabulous party. 647 Broadway, I'll never forget it.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 12 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Everything I want to hear.
4: iTunes Radio.
5: Now, Bronze Mix Marathon.
6: Ron Lockerbaum.
5: Get ready.
4: iTunes Radio.

Focus.

DJ is. It doesn't matter what the crowd looks like.